0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Maar jij, zul je soms nog aan me denken? Ben ik soms toch nog een beetje bij je?

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 19:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. Een Belgische man is vrijgesproken van rijden onder invloed nadat bleek dat hij het zeldzame autobrouwerijsyndroom heeft. Zijn lichaam maakt namelijk zelf alcohol aan, waardoor hij 3,56 promil blies zonder dronken te zijn. Medisch onderzoek bevestigde de aandoening, waarna de rechtbank hem wegens overmacht vrijsprak. En dan het weer. Vannacht is er in het oosten kans op een onweersbui, mogelijk met hagel en windstoten. De temperatuur daalt naar 20 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Overdag wordt het opnieuw warm, met temperaturen tussen 33 en 38 graden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijke verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. Een man is vrijdagavond verdronken in de Waal bij Tiel. Volgens Hart van Nederland begonnen hulpdiensten rond 7:30 met een zoekactie nadat hij uit het zicht was geraakt. Later op de avond werd zijn levensloze lichaam uit het water gehaald. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Israël en Libanon hebben tijdens gesprekken in Washington overeenstemming bereikt over een nieuwe raamovereenkomst. Dat meldt de Amerikaanse minister Marco Rubio. De inhoud is nog onbekend. De onderhandelingen gingen onder meer over een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon en de mogelijke ontwapening van Hezbollah. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend van

fluitend je middag door met Duncan in de middag op Radio BNT. Je hoort Duncan elke middag tussen 12 en 4 met de fijnste playlist voor tijdens je werk. Elke werkdag vanaf 12 uur. Duncan Frush op Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Ook morgen rijden bovendien minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt $2,3 miljoen boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Er is ook nog kans dat hij de cel in moet. De leegstaande gevangenis Almere Buiten wordt mogelijk heropend om het cellentekort aan te pakken. Het kabinet wil er op termijn 320 extra cellen realiseren. De gevangenis sloot in 2018 vanwege bezuinigingen. Een eerder heropeningsplan strandde vorig jaar door geldgebrek. De mogelijke opening is in 2033. Minister Van Veldhoven wil statiegeld verplicht maken op alle plastic zuivel- en sapflessen tot 3 liter. Ook komen mogelijk een verbod op flessen zonder statiegeld en een innameplicht voor winkels. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van de verpakkingen wordt ingezameld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. Alleen in het westen is er meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt vandaag rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. De aanhoudende hitte blijft het treinverkeer verstoren. Door schade aan meerdere treinen verwacht de NS ook maandag en dinsdag hinder, al is de omvang nog onduidelijk. Morgen rijden minder intercities tussen Den Haag Centraal, Leiden Centraal, Haarlem en Amsterdam Centraal vanwege de extreme temperaturen. Voormalig Amerikaans veiligheidsadviseur John Bolton heeft schuld bekend aan het doorspelen van geheime informatie. In ruil voor een deal erkende hij 1 aanklacht. Hij betaalt 2,3 miljoen dollar boete, krijgt een taakstraf van 100 uur en verliest zijn overheidspensioen. Ook is er nog een kans dat hij de cel in moet. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van Radio BNT.

Is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteit bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehandsplatform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken. Door de brand komt veel rook vrij. Een bovenliggend woongebouw is daarom ontruimd. De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond roept omwonenden op om uit de rook te blijven en bij overlast ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. In de Haagse wijk Ypenburg is vannacht een tram ontspoord na een botsing met een vrachtwagen op een kruising. De trambestuurder werd gecontroleerd, maar raakte niet ernstig gewond. Ook de vrachtwagenchauffeur en 10 passagiers bleven ongedeerd. De tram liep zware schade op en wordt samen met de vrachtwagen weggetakeld. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van

is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer. De in 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400.

500 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden met Frankrijk verbroken. Het militaire regime verwijt Frankrijk inmenging in binnenlandse zaken, neocoloniale ambities en steun aan terroristen. Frankrijk noemt de stap vijandig, ongegrond en eenzijdig en zegt dat deze zorgwekkende koers van de Burkinese autoriteit bevestigt. Het Franse Openbaar Ministerie onderzoekt mogelijk kinderhandel via het tweedehands platform Vinted. Volgens nu.nl verschenen op sociale media opvallende speelgoedadvertenties met hoge prijzen en beschrijvingen die volgens gebruikers naar kinderen zouden verwijzen. Bewijs voor kinderhandel ontbreekt. Vinted ontkent aanwijzingen, verwijdert verdachte advertenties en zegt indien nodig met de politie samen te werken. En dan het weer. Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen is er wat meer bewolking en is er kans op regen of onweersbui. De temperatuur ligt rond 33 graden in het noorden tot 38 in het zuiden. Later volgen er zware onweersbuien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met Zwarte Zaterdag op 1 augustus. De voetballers van Iran zijn ontevreden over hun behandeling tijdens het WK. Volgens de spelers belemmeren omstandigheden buiten het voetbal hun prestaties. Iran speelde 1-1 tegen Egypte en maakt kans op de knock-outfase. Door de oorlog met de Verenigde Staten verblijft de selectie in Mexico en reist pas laat naar wedstrijdlocaties. Voor de derde dag op rij is het landelijke junirecord voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële junirecord onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Een ruimtetelescoop van NASA dreigt door baanverlies terug te vallen in de atmosfeer.

0: 2004 gelanceerde Swift-telescoop functioneert nog goed, maar daalde van 600 naar 400 kilometer hoogte door botsingen met deeltjes. Komende week moet een ruimtevaartuig de telescoop een zetje geven om zijn baan te verhogen. En dan het weer. Vanmiddag is er veel zon. Alleen in het midden en westen is er kans op een plaatselijke onweersbui. De temperatuur loopt uit een van 33 graden in het westen tot 38 plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Vanavond volgen vanuit het zuiden zware onweersbuien met kans op zware windstoten, hagel en wateroverlast. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van...

0: BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Apple wil geheugenchips inkopen bij de Chinese chipfabrikant CXMT, die op de zwarte lijst van het Amerikaanse Pentagon staat, schrijft de Financial Times. Het bedrijf zou banden hebben met het Chinese leger. Door de wereldwijde chiptekorten en stijgende prijzen zoekt het concern naar extra leveranciers voor hun producten. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. En voor de derde dag op rij is het landelijke juni-record voor de hoogste minimumtemperatuur verbroken. In Maastricht koelde het niet verder af dan 22,9 graden... na eerdere records in Horst en Vlissingen. In De Bilt bleef het officiële juni-record onveranderd, ondanks de eerste tropennacht ooit daar in juni. Het weer. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Vanavond kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij hagel en zware windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. De parkeergarage aan de Bas Pauwestraat in Rotterdam-Zuid blijft voorlopig gesloten na een brand in een elektrische auto. Vier andere auto's gingen ook in vlammen op. De gemeente onderzoekt of de constructie van de begane grond veilig is. Vrijwel alle bewoners van het appartementencomplex zijn terug naar huis. Alleen de parkeergarage en de binnentuin blijven afgesloten. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. De ANWB verwacht deze zomer een van de drukste vakantieperiodes op de Europese wegen. Het aantal hulpvragen stijgt naar verwachting met 8%. Veel Nederlanders kiezen voor autovakanties naar Frankrijk, Italië, Spanje en Scandinavië. De grootste verkeersdrukte wordt eind juli en begin augustus verwacht, met op 1 augustus Zwarte Zaterdag. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: BNT.
1: De zomer is aan. Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
2: Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Frankrijk overweegt maatregelen nadat de voormalig Franse kolonie Burkina Faso de diplomatieke betrekkingen met Parijs heeft verbroken. De stap volgt op toenemende spanningen tussen de militaire regering in Ouagadougou en Frankrijk. Parijs zegt de situatie te bestuderen en mogelijke reacties voor te bereiden. Verdere details over eventuele sancties of acties zijn nog niet bekend. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Bij een vliegtuigcrash tegen de hoogste wolkenkrabber in Peking is de piloot om het leven gekomen. 13 anderen raakten gewond, melden de Chinese autoriteiten. Het sportvliegtuigje stortte gisterenmiddag neer tegen de 528 meter hoge toren. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van het gebouw naar beneden vallen. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Conti.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons... plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen... om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen
8: we Oranje. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
9: Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. In Thailand is een Australische toerist van 45 gearresteerd... op verdenking van moord op een 17-jarig meisje. Haar lichaam werd gevonden in een koffer langs een spoor bij Pattaya. Beelden tonen hen samen in een hotel. De man werd opgepakt op het vliegveld van Bangkok... toen hij op het punt stond om te vertrekken. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd... te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie- en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in de

0: dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Iran heeft naar eigen zeggen doelen aangevallen die banden hebben met het Amerikaanse leger. Het is een reactie op recente Amerikaanse luchtaanvallen op Iraanse opslagplaatsen voor raketten en drones. Die aanval was weer een reactie op een droneaanval op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Ondertussen maakte ook de eilandstaat Bahrein melding van een vijandige droneaanval op haar grondgebied. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van Radio.

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.
1: Radio BNT.
0: De zomer is aan.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
3: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Kessie,

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
2: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog

0: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
1: Radio BNT.
2: Dit is de nieuwsupdate.
3: Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland. Dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Duizenden Vespa-rijders zijn in Rome de straat op gegaan om het 80-jarig bestaan van de iconische scooter te vieren. De stad is het decor van een vierdaags evenement met optochten, tentoonstellingen en ontmoetingen van clubs uit de hele wereld. De Vespa werd in 1946 in Italië gelanceerd en groeide uit tot een cultureel symbool. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de twee zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. Oekraïne zegt een Russische wapenfabriek in de regio Volgograd te hebben getroffen met lange afstandsraketten. Volgens president Zelensky produceert de fabriek onderdelen voor artillerie en raketlanceersystemen. Ook een oliedepot in dezelfde regio zou zijn geraakt. Rusland heeft de aanvallen nog niet bevestigd. Het weer dan. Ook vandaag is het weer een tropische dag met wolken en zonnige perioden. Er staat maar weinig wind en het wordt zo'n 34 tot 36 graden. Aan de kust wat koeler met 30 graden. Langs de westkust kan vanmiddag al een enkele bui vallen. Vanavond ontstaan vanuit het zuiden regen- en onweersbuien, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen?
3: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World in

0: misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: Drie ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Hezbollah-leider Naim Qassem verwerpt het voorlopige akkoord tussen Israël en Libanon over het beëindigen van de oorlog in Zuid-Libanon. Volgens hem tast de overeenkomst de Libanese soevereiniteit aan. Qassem zegt dat Hezbollah de strijd tegen Israël voortzet. Met het akkoord zou Hezbollah ontwapend worden en zou Israël zich deels uit Zuid-Libanon terugtrekken en aanvallen staken. Door een blikseminslag bij het terrein van Concert at Sea in Zeeland zijn begin van de middag technische problemen ontstaan. Bezoekers moesten het terrein tijdelijk verlaten. Inmiddels is het weer open, maar het eerste optreden van bankzitters liep door de inslag wel vertraging op. Het festival had de afgelopen 2 dagen ook al te maken met extreme hitte. Automerk Porsche wil de productie van de Cayenne verplaatsen van Slowakije naar Duitsland, dat melden plaatselijke media. Het model wordt nu gebouwd in Bratislava, maar moet mogelijk naar Leipzig verhuizen om de Duitse fabrieken beter te benutten. De plannen moeten nog worden goedgekeurd door de ondernemingsraad. Een Nederlands reddingsteam is in Venezuela aangekomen om te helpen na de 2 zware aardbevingen. Volgens de autoriteiten zijn er 920 doden en duizenden gewonden. Er worden nog zo'n 50.000 mensen vermist. De eerste 72 uur zijn cruciaal voor het redden van mensen onder het puin. Nederland is een van de ongeveer 20 landen die specialistische reddingsteams hebben gestuurd. En dan het weer. Het blijft nog lang warm vanavond. Later kunnen vanuit het zuiden regen- en onweersbuien ontstaan, met daarbij mogelijk hagel en zware windstoten. Vannacht klaart het op en daalt het kwik naar zo'n 20 graden. Morgen wordt het maximaal tussen 25 en 31 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Het weekend

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Vind voor elk schoonmaakprobleem een oplossing bij Vibra. Nu, Dasti ontvetterspray, een fles van 1 liter voor maar 2,79. Of Dasti afwasmiddel, een fles van 600 milliliter voor maar 1,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
4: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
5: Blond, blonder, blondst. Nu bij Kruidvat alle John Frieda 1 plus 1 gratis. Zoals John Frieda Go Blonder of Violet Crush. Voor dit gouden deeltje kom je heel snel naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus bezembroden voor maar 1,29. Lidl, je verdient het. Bij Lidl...

0: tussenstops. Vind alles over Eurocity direct op nsinternational.nl.
1: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Radio BNT.
4: Dit is de nieuwsupdate.
5: In Oostenrijk was de Fernpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die €500 miljoen kostte. De route is belangrijk en druk, vooral in vakantietijd. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke storing door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Bruggen, sluizen en tunnels functioneren beperkt en rode kruisen op snelwegen werken niet, wat gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Lokale bediening leidt tot vertragingen. Mensen op het water wordt geadviseerd op tijd naar huis te gaan vanwege code oranje. Een automobilist is rond 10:30 ochtends in Gemert uit de bocht gevlogen, door een hek gereden en op een begraafplaats beland. 5 graven raakten zwaar beschadigd. De 41-jarige bestuurder uit Helmond was onder invloed en raakte licht gewond. De politie onderzoekt de zaak.
6: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf.
5: Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
3: Het weekend van Radio BNT.

0: TNT.
1: De zomer is aan.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl. Het is nog 4 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf 299 euro per maand. En krijg je 50 euro korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
5: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Bestel nu de Fairphone Gen 6 met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. En krijg Fairbus cadeau. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.

0: voor maar 1,99. Altijd laag.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Twee reddingsgroepen van USAR zijn zaterdag direct ingezet na aankomst in Venezuela. Dat meldt een woordvoerder van het Nederlandse Urban Search and Rescue. De teams ondersteunen de eerste reddingswerkzaamheden, terwijl het basiskamp verder wordt ingericht voor de inzet van extra hulpverleners. Rijkswaterstaat had rond 17:30 avonds tijdelijk geen internet door werkzaamheden aan glasvezelkabels. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruizen.

6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Bij het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt nog 4 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5.000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai.

0: €1,50 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Deze zomer pakken ze je niet. Nu bij Kruidvat alles van Roxasect ongediertebestrijding 15% korting. Zeg maar dag tegen die mieren, zilvervisjes, muggen en fruitvliegjes. Ha.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Nintendo Switch 2... ter waarde van €489. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Tijdens het feest treden Lee Towers en Frederik Spicht op. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven wordt verdubbeld naar $99 miljoen, bijna €60 miljoen. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. In Oostenrijk was de fanpas vanochtend tussen 10 en 12 uur afgesloten vanwege demonstraties van 700 omwonenden. Zij protesteren tegen plannen voor nieuwe tunnels en een tolsysteem die €500 miljoen kosten en mogelijk meer verkeer en overlast veroorzaken. De route blijft vandaag druk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden. Later trekken zware onweersbuien met hagel en windstoten vanuit het zuiden over het land. Vannacht blijft het onstuimig met temperaturen rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Het weekend van Radio.

0: Twente.
1: De zomer is aan.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Rotterdamse burgemeester Carola Schouten is vanochtend getrouwd in het stadhuis aan de Coolsingel met Koert Kleiwicht, haar partner sinds 6 jaar. De ceremonie werd geleid door journalist Sander de Kramer. Onder de gasten waren Alexander Pechtold en commissaris Wouter Kolf. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen in Durban, waar repatriëring chaotisch verloopt. De situatie blijft gespannen en onveilig. Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Dit veroorzaakte problemen bij de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en rode kruisen. Rond 4:15 was de verbinding hersteld, maar controles duurden tot 8:00 s'avonds. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven, wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Party.
1: De zomer is aan.
2: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Radio BNT.
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: Rijkswaterstaat had vanochtend lange tijd geen internet door werkzaamheden aan een glasvezelkabel. Hierdoor waren de bediening van bruggen, sluizen, tunnels en verkeerscamera's beperkt. Rond 16:15 was de verbinding hersteld, maar de controle van systemen duurde tot 8:00 s'avonds. Mensen op het water werden gewaarschuwd vanwege code oranje. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur na een dubbele aardbeving die delen van Venezuela zwaar verwoestte. In Zuid-Afrika eist de protestbeweging March and March dat illegale migranten het land uiterlijk dinsdag verlaten. Spanningen lopen op, huizen worden in brand gestoken en winkels geplunderd. Migranten vluchten massaal, onder wie duizenden Malawianen die wachten op repatriëring. De situatie blijft gespannen. De Servische president Aleksandar Vučić zegt binnen enkele weken af te treden.

0: BNT.
1: De zomer is aan.
2: Inslaan voor we op vakantie gaan. Nu bij Kruidvat alle Biodermal, van zonbescherming tot bodylotion, 1 plus 1 gratis. Haal die koffer van je zolder en gooi hem vol bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
7: Oranje. Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
8: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Nu met de Gamma Voordeelpas 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
10: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Hollandse aardbeien, halve kilo van maar 2,99. Lidl, official fresh partner van Team NL.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
10: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Hollandse rode paprika's per stuk voor maar 49 cent. Lidl, je verdient het.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
12: Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De gemeente trok vergunningen in van meerdere evenementen, waaronder Parkzicht Outdoor en I Love Urban. De zorg was overbelast door hittegerelateerde klachten. Hulpverleners hebben een pasgeboren baby gered onder het puin van een ingestort gebouw in La Guaira. Dit gebeurde 32 uur nadat een dubbele aardbeving delen van Venezuela zwaar verwoestte. De boete voor techbedrijven die het sociale mediaverbod voor kinderen in Australië niet naleven wordt verdubbeld naar 99 miljoen Australische dollar, bijna 60 miljoen euro. De internetwaakhond eSafety Commission krijgt meer bevoegdheden om naleving te controleren. Sinds december zijn 5 miljoen kinderaccounts verwijderd. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervroegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er eerst zonnige perioden en blijft het vrijwel droog. Maar later trekken zware onweersbuien met hagel- en windstoten vanuit het zuiden over het land. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Het weekend van Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aanstopt op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March and March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichting en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Dit was het nieuws op Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Nieuwe onderzoeken tonen aan dat medicijnen als Ozempic, Wegovy en Mounjaro effectief zijn tegen obesitas en andere ziektes zoals kanker. Veel gebruikers stoppen binnen een jaar vanwege kosten en bijwerkingen, terwijl langdurig gebruik wordt aanbevolen. Artsen uiten kritiek op het verplichte leefstijltraject voor vergoeding. Vanwege de hitte werden festivals in de regio Rotterdam afgelast, na een oproep van de veiligheidsregio en de GGDGHOR. De zorg stond onder druk door ademhalingsklachten en hitteberoertes. Organisaties uiten teleurstelling en onvrede over het late besluit en onderzoeken vervolgstappen. De Servische president Vučić treedt binnen enkele weken af en schrijft vervoegde presidents- en parlementsverkiezingen uit. Hij wil zijn partij helpen winnen en aast op het premierschap. Zijn tweede termijn loopt volgend jaar af. Een derde termijn is volgens de wet niet mogelijk. In Zuid-Afrika eist de beweging March & March dat illegale migranten uiterlijk dinsdag vertrekken. Spanningen leiden tot brandstichtingen en plunderingen, met 5 doden onder Mozambicaanse migranten. Duizenden migranten wachten in Durban op repatriëring, terwijl de situatie escaleert richting 30 juni.
2: Het weer tot slot.
1: Vannacht is het wisselend bewolkt met enkele buien in het noorden. Temperaturen tussen 11 en 14 graden en een matige westenwind, aan zee vrij krachtig. Morgenochtend blijft het droog met zon en wolken. Alleen in het noordoosten en oosten is nog kans op buien. Dit was het nieuws op Radio BNT.